0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De Arnhemse hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Turn up the good times today. With Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed 1 van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Most iconic hits on Golden Old.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
1: En rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem.
0: Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet.
1: Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen.
0: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
2: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.
2: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
1: Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem.
0: Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet.
1: Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen.
0: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
2: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
1: Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem.
0: Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet.
1: Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen.
0: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
2: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Karel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon in Gent met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Live. Ja, inderdaad. Hey, goedemorgen op deze zaterdagochtend. Dit is rechtstreeks vanuit Groningen. Opstaan met Hans. Ik weet niet of je al wakker bent. Ik nog niet helemaal, maar ach, in de loop van de show zal er wel komen, denk ik. Ja, welkom bij Golden Oldies Radio. Dit is de eerste show op deze zaterdag op Golden Oldies Radio. En de dag is weer gevuld tot vanavond 10 uur. Ja, echt waar. Allemaal leuke programma's. Maar goed, ik begin dus. En we begonnen net met Joep en Sandra. Klonk een beetje alsof het uit de 80's kwam. Was niet zo, het was een splinternieuw nummer van Joep en Sandra. Goedemorgen, zonneschijn. Ja, jullie ook. En net hoorde je Casey en Jojo met All My Life. En weet je wat nu komt uit de 80's? Dit is Peggy Lee. Hier op Golden Oldies Radio. En ze zingt over waarschijnlijk het radiovirus of zo. Het nummer heet namelijk Fever. Hey, goedemorgen en welkom bij Opstaan met Hans.

Is it love you're after? Nou, ik weet niet hoor. Dat kan ook lastig zijn trouwens, hè? En als je daarvoor een dokter nodig hebt, die komt nu. Night Nurse. Gregory Isaacs. Die hoor je zo hier op Golden Oldies Radio.

Volgens mij hoorde je net die SpaceX satelliet die gisteravond in de dampkring verbrandde. Het gaf mooie beelden trouwens, hè? Die staan allemaal op Facebook en zo.

de Future Brain hoor je van Dan Harrow. Lekkere Italo Dance Classics. Maar nu. Dit is, ja, wat is dit? Het is onbekend, zo heet het duo ook. En het nummer heet

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Ja, bijna goed, John. Bijna goed. Er staat maar één. Ja, één file. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 2 kilometer. En dan moet je zo'n beetje 6 minuutjes wachten in je autootje. En er zijn wat wegafsluitingen en dergelijke. Maar die kom je wel tegen, die borden dan bedoel ik. En als je een goede navigatiesysteem hebt in je auto, die leid je er mooi omheen. Dat hadden we nog niet trouwens in 19 weet ik niet, maar in ieder geval de 90s. Maar wel dat je met 2 een leuk spelletje kan doen. Die hoor je nu. Hier is Bobby Brown.
2: Trap.
1: Nee, nog niet. Ik zit hier tot... wat zullen we doen? 10 uur of zo? Ja, gaan we doen. Dit is Bobby Brown met 2 Can Play That Game. En wat hierna komt, ja, ja, nou, je hoort het vanzelf.

Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.

de Saturday Classics. Net hoorde je lekkere van de zangeres zonder naam uit 1975. Keetje Tippel. Ja, je hoort van alles hier in de vroege ochtend op Cold Oldies Radio. Dit is Burma Shane met Moving Up the Kettle.

Pur Maché met het mooie nummer Moving Up the Kettle. Het is net 8:45 geweest op deze zaterdagochtend. En die Pur Maché, die begon in 1984 als een soort van new wave bandje. 3 albums hebben ze uitgebracht. Dat is niet veel. Bestaan niet meer, geloof ik. Maar ja, inderdaad, ook uit de 90's kwam veel meer mooi. Straks ook nog één. Gisteren was de Friday Experience de hele dag op Golden Oldies Radio. En vandaag, ja, de Saturday Vibe. Inderdaad, volgende nummer gaat ook over een zaterdag. Een zaterdag. Het is ook een naam trouwens. Titel is A Roller Skating Jam. Named Saturdays. Nou, wat wil je nog meer hier op Golden Oldies Radio? Straks nog The Beach Boys. En nog veel meer. Straks ook nog een beetje champagne erbij.

0: Beach Boys hoorde je net uit 1966 alweer. Gaat snel, hè, de tijd. Stond op het album Pet Sounds. Sloop John B. Leuk dat je nog even luistert trouwens naar Opstaan met Hans. Ik zit hier tot 10 uur. Nog iets van 4 minuutjes, dan is het alweer 9 uur. We gaan zo eerst even een beetje champagne drinken. Maar weet je wie hierna komt? Dat is onze Rens, hè? Jazeker, van 10 tot 12. En van 12 tot 2 middagmaal met Van Roosendaal. Met allemaal lekkere muziek. En daarna natuurlijk ook van 2 tot 3 Kersten Classics. En Bram Liefting komt ook nog. En nog veel meer de hele dag door hier op Golden Oldies Radio. Rens, die staat al klaar, geloof ik. Ik heb hem nog niet gezien. Hij is nou niet op de motor, geloof ik. Hij is met de auto. Nou ja, hij mag geen champagne drinken. Wij wel. Dat gaan we doen, hè. Het is bijna 9 uur hierop. Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio. Because some songs never grow old.

Jazzpolitie is de nummer in het tweede uur hiervan opstaan met Hans. En het nummer heette Liefdesliedjes. Je hebt liefde en je hebt ook geloof, hoop en natuurlijk liefde. En dat komt nu. Ja, echt waar. Nou, vergeet dat geloof dan maar. Weet je wat? Gewoon hoop en

hier op Gold Knowledge Radio. Om 8 minuten, bijna 9 minuten over 9 op deze zaterdagochtend. En ik geloof dat Erik ook al wakker is. Ja, echt waar, hè? En wist je ook trouwens, ja, denk het wel, hè? Vanmiddag van 4 tot 6. Ja, is Erik ook live hier op Golden Oldies Radio. Met ook allemaal lekkere muziek en zo. Ik weet niet of hij Johan en Henk ook draait. Weet ik niet. Ik denk dat dat alleen maar kan in de ochtend in Opstaan met Hans. Denk het wel. Straks gaan we ook nog een beetje raven à la 1995. Maar eerst slaat een beetje op die show van Erik, denk ik. Agneta Falsgok. Die zingt over The Heat Is On. The Heat Is On op Golden Oldies Radio. Heh, lekker weertje, hè? Studiotemperatuur is 23 graden buiten, zo'n beetje. Wat is het? Ik zal zo even kijken, maar ik schat zo ongeveer 18 graden, zo'n beetje. Ja, of 19, kan ook. Het zonnetje is er wel bij hier in Groningen. Wat ik al zei, straks June met Can't Stop Raving. Ik ook eigenlijk niet. Nogmaals welkom bij Opstaan met Hans hier op Golden Oldies Radio. Leuk dat je luistert.

0: June was dat met Can't Stop Raving uit 1995. Het laatste album trouwens, die stamt uit 1996. Dus heel druk hebben ze het er niet meer mee, geloof ik. Dit was ook wel een redelijke mooie hit ook. Hè? Ja, echt hè. Münster, Duitsland, daar komen ze weg. Ze bestaan nog wel, maar brengen niet veel meer uit. Het is een beetje tijd voor een beetje country muziek hier in Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio. Straks nog een uit de 60s. En ook nog een beetje weerbericht of zo. Even zien hè, of er nog wat is trouwens. Ik had het net al over dat het een beetje zonnig was. Het is vroeg, ja, inderdaad. Nou ja, hè, nu wel wakker denk ik na die van June. Hoe die band precies heet, weet ik niet. Ik weet wel de titel. Staat er niet bij namelijk. Country muziek. Promise in the Sand.
1: Dit is Hans Geersing in Opstaan met Hans.

trouwens een stukje uit dit nummer. Dat wilde ik altijd nog een keer instellen in mijn telefoon. Bij de voicemail, weet je wel. Dat als iemand belt, dan hoort hij dat stukje. Leuk hè, zal ik nog eens doen. Hans ligt inmiddels in de jacuzzi, hoorde ik net. Nou, veel plezier hè. En wel even de snorkel mee natuurlijk, voor het geval je in slaap valt. En Paul hè, die vindt de meeste nummers uit de 60s ook leuk. Nou, dat tref je Paul. De volgende komt uit de 60s. The Box Tops met, kan ook hè, in plaats van een mailtje, gewoon een letter.

0: weerbericht. Ja, weerbericht. Ja, de files hebben we gehad. Hè. Vorige week deed ik het andersom. Ja, toen was het heel vroeg. Ja, nu nog steeds. Maar vandaag is het droog. Klopt. Beetje zonnetje erbij. Een flinke zonnige periode ook. En die worden nog wel afgewisseld door enkele stapelwolken. En in de avond neemt de wind een beetje toe vanaf de Noordzee. En ook de bewolking. En er valt een beetje regen. Ja, morgen ook trouwens. De zondag bedoel ik dan. Hè? En die verloopt dan een beetje wisselvallig met een beetje wolken. Soms een beetje zon. Soms wat buien. Geeft niks. Moet ik ook nog even mijn tuintje bezig. Heb ik vandaag eigenlijk geen tijd voor. Nee, dat doe ik morgen dus. En maandag weer aan het werken. Maar goed, het is weekend. En dan ben ik altijd erg actief, net als Thomas Dolby, met een prachtige nummer uit de 80's. En die heet Hyperactive.
1: Opstaan met Hans.
2: Tell me about your childhood.

De Adifa. Die hoorde je net ook uit de 80's. I Thank You. En ik zie dat Dennis ook al wakker is. Ja, nou, die leeft in een heel andere tijdzone. Dus even denken hoor. Het is, zal wel ergens net na de middag zijn of zo. Zoiets. Nou ja, we horen het straks wel. Volgende nummer komt uit 1972. Van de grote Sammy Davis Jr. En die zingt ook lekker bij de koffie trouwens. The Candyman, hier op Golden Oldies Radio.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Ja, inderdaad. En dat zeg ik er altijd bij. Dat kan dag en nacht. Maakt niet uit. Nee hoor. En als je een verzoekje hebt, kan dat ook. Draai ik die mooi de volgende week hier in Opstaan met Hans. Het is bijna 10:15. En Dennis is net op tijd. Ja, echt hè. Oh nee, Rens bedoel ik, ja. Ja, Dennis ook, maar Rens is ook op tijd. En hij is niet met de motor, maar met een snelle auto, zie ik. Nou, toen maar weer. En wat goed betaald, hè. DJ zijn, geloof ik. We waren net ook even in de 70s. Gaan we weer even naartoe. Naar de 70s. Met The Three Degrees. Hebben we nog niet gehad, geloof ik. Trouwens, die je net hoorde, die kwam uit de Zero's. Van de Gorillaz. Feel Good Inc. heette die. En die van de Three Degrees, die heet When Will I See You Again? Nou, volgende week natuurlijk, hè. Straks nog Radio. Madame en Y, Jack en Jill. En Lulu komt ook nog langs. Ach ja, het is allemaal mogelijk, hè. Hier op de vroege ochtend op Radio Monique. Nou ja, vroeg. Het is inmiddels alweer 10:15. En dit zijn dus de 3 Degrees. Hey, leuk dat je luistert. En straks ook, hè. Rens ook. Die zit er gewoon tot 12 uur, geloof ik. Ja, zeker wel.

0: Jack and Jill hoorde je van Radio met een Y, opgericht in 1977. Ze hebben dus bestaan van 1977 tot 1981. Laatste album wat uitkwam van hun, dat was in 2004. Featuring Ghostbusters heette dat album. En die zanger heb je vast eerder gehoord. Dat was namelijk Ray Parker Jr. En Arnell Carmichael hoorde je ook. En Jerry Knight en Vincent Bonham. Beetje 70's op de radio. Volgende nummer ook. Titel is The Man Who Sold The World. David Bowie ook. En Nirvana met dit wat dan vertolkt door Lulu. Hier op Golden Oldies Radio.
1: Goedemorgen. Lekker opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

hoorde Lulu met The Man Who Sold The World. Het was de ene laatste nummer alweer. Volgende nummer staat ook klaar, tevens laatste. Heel veel plezier met Renzo. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe Opstaan met Hans. Leuk dat je luisterde. En dit is Corrie Konings. Ja, echt waar. Met heel toepasselijk. Adios, adios, amor. Hey, tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwest. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Maar wel vertragingen bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken. Daar bij de grens een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Golden Oldies.

0: rechtstreeks uit uw radio!
1: Eén zaterdag, één stem.
2: Heb je er zin in, Rens?
3: Nou, dat kan je wel zeggen. Dat is wel duidelijk, ja.
2: Heel veel.
3: Hey, goedemorgen. Hans, dankjewel, jongen, voor de voorgaande twee uren. Vroeg op deze zaterdag. Nou, dat vind je leuk, hè? Al die radioshows. En die gozer zit op een partij radiozenders. Daar kan hij een partyhek van. Ik zoiets van, waar hou je de tijd vandaan? Maar goed. Hij was live uit het Groningen. En een provincielager Friesland beetst te zwaar. Goedemorgen. Rens op de radio tot 12 uur op de koffie bij jou. Of jij bij mij op de koffie. Het is maar net hoe er tegenaan kijkt. En wat gaan we doen? Uiteraard natuurlijk vreselijk veel vinyl. Oude meuk, want dat vinden we leuk. Ook zo'n leuk rijmpje. En wat wil ik vragen? Vragen wil ik aan jou om te reageren. Stuur eens wat lijstjes en muzikale herinneringen. Dat vind ik leuk. Zo heel af en toe krijgen we er eentje. En mocht je nou hier aangeland zijn op dit station. Stuur eens een mailtje. Rens, apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Dus Rens, apenstaartje, goldenoldiesradio.nl. Als het daarheen gestuurd wordt, dan gaat het helemaal dik voor de bakken komen. Absoluut. En over de tunes gesproken, over lekkere tunes. Dit is er zo eentje. Dit kwam ik van de week tegen terugluisteren op een cassettebandje. Ik ben heel mijn leven aan het terugluisteren. Alle cassettebandjes. Van de week had ik een bandje dat ik een jaar of 14 was. Echt geweldig. Geweldig gewoon. En dan waren we een beetje aan het CQ3 meteren. Nou, toen was ik een jaar of 12, 13, 14. Dus nou, reken maar uit. Op deze aardkloot neergezet in 1965 op 5 mei. En toen was ik denk een jaar of 12, 13 of zo. Ik weet het niet, 14. En dan zaten we met z'n allen in Oost-Rotterdam. CQ3 meter. Dat was nog eens leuk. Dat waren nog eens tijden. Absoluut. En over tijden gesproken. Over oude dingen gesproken. En over leuke dingen gesproken. Wat dacht je van deze? Ik vind dit zo lekker nog steeds. Een van de betere Bondfilms. En Duran Duran had de eer om een mooie track te maken voor die film. A View to a Kill. En er zijn heel veel versies van. Hele lange, hele mooie. Maar ik vind het lekker. De radioversie.

denk dat ik nou gewoon ontzettend om mijn kop ga krijgen. Ik heb stiekem wel voorover. Dit is nou niet dat je zegt echt van een golden oldie, maar hij is zo verschrikkelijk lekker. Zo lekker. Rijm me in. Rijm me in. Sam Fender. Die maakt leuke liedjes. En ik had eerder gevraagd aan de stationsmaster. Van joh, niet echt de gouden ouwe. Mag ik die ook draaien als die echt in het programma past? Ja, dat mag.

0: Weather Assurance en Tell Me Your Plans. Zo, kom op, draaien. Goed zo. Ah, nieuwe apparatuur in de studio. Met tweede start, dat werkt niet altijd. Heel vreemd. Het is digitaal, dus zou je zeggen, nou joh, aan is aan, uit is uit. Tell Me Your Plans, zoals ik al zei, van de shirts. Wanneer was dat? Jaren 70, denk ik. Ik zal eens kijken. Even zien. Wanneer was dat? Even kijken of het papiertje. 78. Jongens.
1: Echt oud.
0: En wat is dit? Ja, ik word hier wel blij van. Ik word hier heel blij van. 7 minuten 48 in zijn totaliteit duurt dit. The Wistars. A Brand New Day. En ik laat je achter in de orkestbak. En ik heb nu al kippenvel. Ik ga uit mijn stekker. Feest op de radio!

Ja, precies. The Only One. Dat werd ooit geproduceerd door Oates en Van Schaik. En hebben ze iets van, Oates en Van Schaik, wat is dat? Dat waren de jongens van The Limit. Dat kun je eens even opzoeken, zeg meteen. En daarvoor hoorden we, wat hoorden we daarvoor eigenlijk? Shirts, geloof ik. En, oh ja, de Wistars, die hele lange. Met orkest, uiten en treuren. En wat is dit lekker? George Moroder.

Sally. Dat vroeger een Franse bulder, die noemde ik Salty. Dat slaat helemaal nergens op, Rens. Sorry. En wat hadden we ervoor? Hadden we nog eventjes de Revlets en The Only One. Absoluut. Hierna een hele mooie van de Christians op de radio. Golden Oldies Radio. Oh nee, toch niet. Vergissing in de playlist. De Shaman. Ja, dat is vette mix. Haast 10 over half 11. Op naar kwart voor 11. En dan nog een kwartiertje. Dan hebben we weer een verkeer. En weer een uurtje rent op de radio. Maar tussentijds hoor je me nog wel even hoor. Zeker weten. De Shaman op de radio.

Ja, sorry. Sorry. Echt, niet echt om aan te horen, zeg maar, dit. Oh, wat erg, wat slecht. Ik ga even kijken, hoor. Even kijken. Mr. Big, Mr. Romeo op de radio. 11:15.

0: Zal ik ervan zeggen?
1: Wat zal ik ervan zeggen? Eerste liedje, gewoon totaal niet centrisch. Ik heb erop geschreven, let op Rens. Deze niet met de dop van de draaitafel gebruiken, want hij is vals. Mr. Big hoorde we. Romeo. Het origineeltje. Daarna is het nog een keer opnieuw geremixed. Dus die is een stuk mooier. Ik had zoiets in het kader van goud oud. Dan meteen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 3:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd, wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters en hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwest. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Fantastisch. Echt fantastisch. Zonder meer. Binair me van de jongens en dames. ABC. Zeker wel, zeker wel. En daarvoor de meiden van Mel en Kim van Love and Money. Hey, welkom twee uur van Op de Koffie bij Rens. Op de zaterdag tot aan 12 uur. En nu tussen tot 12 uur dus nog even een beetje.

Border en nog vele, vele, vele, vele, heel veel andere mooie deuntjes. Dit is geen grote bekende geweest, maar wel fantastisch om te horen. Een echte deun van onze vrienden Amerika. Jazeker. Zeker, zeker, zeker. Door Zuivermeter. Wat is dit voor lekkers? Bekend van het einde tot laf. Jawel. De mannen van Softcell. Dit is Start.

Er kan wat anders zijn. The Cure hoorden we. Friday I'm in Love. Plaatje van gisteren. Draaien we graag als we rond uur of vijf de tent sluiten. En dan tegen de klanten zeggen, hey jongens, het was weer een weekje wel. Het was weer een weekje wel. Het was weer fijn voor jullie aan de bak te zijn. Maar ik ga de komende twee dagen eventjes aan mezelf denken. En dan aan mijn gezin. Lekker gewoon niks. Beetje radioën, beetje liedjes draaien. Zoals dit. Human League. Human. Half 12.

0: 1986, jongens.
1: 1986.
0: Dat is echt lang geleden. Voor de Human League en Human. En ik weet nog dat we een paar weken geleden hadden... Ik was zaterdagmiddag naar mijn eigen show ontluisteren geweest. En, of gedraaid. En, nou, fijn, maar na mij komt dus Frank van Roosendaal. Die had ook alle lekkere Human League liedjes. Dus we hadden wat contact over. Dus voor jou.

Robin Scott, formatie M van muziek. En dit heette dan toevallig Moonlight and Music. En dat was toen na het popmusic hitje.

Echt wel. Echt wel. En wat hadden we ervoor eigenlijk, joh? Oh ja, Human League. Voor Frank van Roosendaal speciaal. Jazeker. The best Goldie Station. Daar luister je naar. Hallo. Golden Oldies Radio 24/7, dag en nacht op internet en op DAB binnenkort. Zeker wel. En wat is dit? Mooi. Spenderbele.

Wat een mooie plaat. Nick Howard en Whistle Down the Wind. Ik had nooit van hem al gehoord. Tot ik op een gegeven moment op de grote verzameling van onze vrienden YouTube wat tegenkwam. En toen was ik gepakt. Ik was wel echt gepakt. Wat een lekkere stem die gast. En wat een lekkere liedjes maakt hij. Echt, wat een lekkere liedjes. Dus hou hem in de gaten. Nick Howard. Ga eens op zoek naar de man. Want hij heeft wel wat albums op zijn naam staan volgens mij. Hey, het is 11:45 geweest. Wat is dit? Oh, Hardcastle. De man bekend van 19. This Walk in the Night.

blijft dat toch een ontzettende lekkere sound, die vent. Jaren 70, 80, 90 en nog steeds maakt hij muziek. Neil Young. En als je op zoek bent naar covers, dan heb ik er wel eentje voor je. Want Ellie en Tony, die hebben het liedje gecoverd. En dat hebben ze echt verrekte goed gedaan. Dus als je nou eens op YouTube gaat zoeken naar Elle en Tony. Ja, Elle en Tony. En dan gewoon Harvest World. Dan kom je vanzelf daarbij uit op YouTube. Ja. Tuurlijk. We hebben hier een soort verslaafde van videooperateur. Camera's, fototoestellen. Als er maar een knopje heeft aan de lens, dan is het goed. Wat zou we dan doen? Gaan we een filmpje maken? Oh, foto maken. Gekhuis. Nou ja, binnenkort op de website Golden Oldies Radio dan een shootje van nu. Hey, we gaan richting 12 uur. Vandaag de dag. En dan zit het er weer op voor mij. En dan ga ik weer liedjes verzamelen. En over verzamelen gesproken, we hebben een hele grote playlist op Spotify. Dus Golden Oldies Radio Rens de Groot, geloof ik. En dan tussen koffie tussen 10 en 12. Maar als je gewoon Spotify het vergroot of het zoekertje intikt, dan en je zegt daar Golden Oldies, dan neem je hem wel te pakken. Komt hij lang erboven. Ja hoor. Er staan nu een 800 liedjes in, geloof ik zo'n beetje. Dus hou hem in de gaten, want er komen er elke dag, elke week komen er liedjes bij. Dus. En dit vind ik zo lekker om doorheen te kwebbelen, kwebbelen, kwebbelen, kwabbelen, kwebbelen. 4 voor 12. Wat mij betreft een goed weekend, een mooie zaterdag. Wees lief voor elkaar. Wij zijn nog op elkaar. En geniet van de dag, zou ik zeggen. En geniet van de week. Wat mij betreft, volgende week zaterdag zijn we er weer. En ga je op vakantie? Een hele fijne vakantie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig, met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is voor een zaterdagochtend behoorlijk druk op de weg. Bijna 170 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en op een paar plekken ook werkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. Maar wat ook opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 20 minuten oponthoud. A16 bij daar Rotterdam voor Dordrecht. Bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is opgelopen tot ruim 20 minuten. En net als druk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Vanaf B kom je daar in een file van 4 kilometer, maar dat kost je bijna 20 minuten ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Mijn auto kan ook humpen. Grote cap op, zonnebril. Jongens, het is zomer! Ongelooflijk! Hey, een goedemiddag, zaterdagmiddag. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Summertime hoor je. Het wordt vandaag al een soort voorproefje voor aankomende week. Zondag en maandag een klein beetje een dipje, maar dan gaat het helemaal los. Dan kan het misschien wel 30 graden worden, jongens. Trek je bikini maar uit de kast. Je zwembadjes. We gaan er een fantastische week van maken. En dan starten we mee op deze zaterdag. Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur. En na DJ Jesse Jeff hoor je nu een Hollandse band. Dit is de Chaplin Band. Heel veel

lekker raadsel. Chicago hoor je met You Are On My Mind. Wat zeg je me nou? Chicago? Ja, het was Chicago. De voorde Chipler Band, Il Verriero. De band kwam uit Maastricht. De twee broers John en Joe Bartels zijn het gestart om de discorage in te luiden. De band bestond vanaf 72 tot 92.

0: samen proberen nog vrienden te blijven. Het verhaal van Robert Palmer, Can We Still Be Friends? Mooi, hè? En het volgende plaatje is een soort sprookje. Ja, het is een beetje een apart verhaal. Luister maar even. Geschreven door Freek de Jonge. Dit is Boudewijn de Groot.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

plaatje als je die hoort. Dan ga je al vanzelf in de hoek staan. Snap je dat? Ezels oren op. Oh jongens, dit is een kermisliedje. Wat bedoel ik nou met een kermisliedje? Het heeft niks te maken met de kermisklanten. Maar dat heeft te maken met het feit dat je, als je vroeger in je jeugd jong was en je ging naar de kermis. En dan ging je in die botswagens zitten en dan ging je rijden. En dan hoorde je deze muziek. Shirley and Company. En je werd daar gewoon gek van. Heerlijk was dat. Oh jongens, volgende week naar 30 graden als het weer klopt. Als de weerman gelijk heeft. Nooit een idee van of dat echt klopt of niet. Dat gaan we vieren met zomerse muziek vandaag op zaterdag. Middagmaal met Van Roosendaal. Daar luister je naar tot 2 uur. Tot kersten dus, ja. En dit is Wings. Ja, ik draai veel van Paul McCartney. Ik snap het. Good night tonight.

0: Paul McCartney echt helemaal fantastisch. Een genie op het gebied van muziek schrijven. Niet alleen voor de Beatles, maar ook dus voor zijn bandje Wings. Samen met zijn toenmalige vrouw Linda. Helaas veel te jong overleden. Ja, dat is waar. We zijn toegekomen aan het volgende rubriekje.
1: De gejatte chansons.
0: De gejatte chansons. Het gaat dus over dat iemand ooit eens een keer een liedje heeft geschreven, een plaatje heeft gemaakt. En dat er dan een Hollander is die denkt van, hey, dat is een leuk deuntje. Dat ga ik eens even jatten. En dan moet jij eens even luisteren naar dit nummer. Even kijken, dan komt hij er nu van. Ja, ja, ja. Moeilijk, hè?

0: klinkt ook hartstikke leuk. Dan denk ik, hé, oh ja, het was daarvan gejat. Maar het erg is, Los Lobos heeft het ook weer gejat. Want er was daarvoor nog een plaatje. En het rijmt ook nog, hè? Nou, dan mag jij raden tijdens het volgende liedje wie dat dus gejat heeft.
1: De gejatte chansons.

0: Don Allen. Jaren 80 hoorde hier bij Golden Oldies Radio. Joy and Pain van Don Allen. En dan zijn we nog even toegekomen aan het antwoord op de raadsel.
1: De gejatte chansons.
0: Weet je al wie we dan bedoelen? Heb je het geraden? Ga je door voor de koffiezetapparaat het volgende uur.

0: is toch wel altijd weer die Limburgers.
1: Jatte chansons.
0: Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Robin Hazen met Bestel maar. Die heeft er dus weer gejat van die andere twee. Jongens, 30 graden in het vooruitzicht. Dit zijn de makkers.

was 3 jaar oud, dames en heren. 3 jaar oud. En deze plaat was eigenlijk in eerste instantie een B-zijde. De single Subtly Things, dat was, dit was de B-zijde ervan. Tomorrow is another day. En dat betekent dus dat morgen alles anders kan zijn. Zowel in verdriet als in liefde. Maar de boodschap is natuurlijk dat je eigenlijk gewoon elke dag weer opnieuw kunt beginnen. Prachtig, hè? De voor de zomerzon van de Bakkers. Gejat, inderdaad. Want die heb ik vorige week ergens anders gehoord hier bij een disjockey. Oh, dit is zo prachtig. Michael Martin Murphy. Op Golden Oldies Radio. Dit is Wildfire.

0: plaatje zou eigenlijk wel heel goed passen bij het nummer wat we hier voordraaiden. Wildfire van Michael Martin Murphy. Ja, ik ga niet helemaal uitleggen wat daarover gaat, want het is weer een triest verhaal. Het gaat over een pony, die heet Wildfire. Allemaal leuk, lief en aardig, maar het beestje overlijdt helaas in een storm in Nebraska.
1: Dames en heren,
0: we gaan op naar het nieuws van 1 uur. Eens kijken wie dat weer voorleest. Of er nog verkeer is. Op weg naar de stranden. Je hoort me zo meteen weer terug aan de andere kant van de uurwisseling. Dit is Pit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Wist jij dat de zaterdag een perfecte dag is om fouten te maken? Dit is een echte gauwouwe, dames en heren. Starbuck, Beach and Go Go. Het nummer kwam uit 2024.

Go-go, zomer in Nederland. Heerlijk, hè? Welkom bij Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. Tot aan kerst en classics. En dit is een leuk liedje. Mistral, dit is Jamie.

sci-fi muziek. Jazeker. Muziek van Hollandse bodem, dames en heren. Bolland en Bolland waren dit met, waren dat? Of was dit? Is dit? Het Spaceman, heerlijke stad. Dames en heren, het tweede uur met Van Roosendaal, middagmaal. We hebben vandaag sowieso heel veel leuke programma's voor je. Zo meteen Raymond Kester. Daarna Liefdink is los met Bram. You've got to have the right energy. En wat er meer komt, ga ik jou vertellen.

zelf al liggen. Aan het strand. Oh, heerlijk, hè? Ik denk dat hier Elton John nog een dansje op doet. Billy Paul hoor je met Your Song. En je sluit je ogen. Je voelt de zon branden. Je bent op vakantie. Heerlijk. Dit nummer is aangevraagd door Rita. Nou Rita, ga je wel vertellen dat ik hem niet helemaal ga draaien. Ondanks dat het een prachtig nummer is. Niet iedereen kent Camel, maar dit is wel waanzinnig. Lady Fantasy.

de zomer naar je toe, jongens. Ha. Zet je parasolletje op. Schenk jezelf een lekker glaasje in. En geniet van de muziek op Golden Oldies Radio. Van McCoy met de Hustle uit 1975. Wat deed jij toen in 1975? Ik was toen 9 jaar en ik zat in klas 4. Dat vind ik nog heel goed van de lagere school. Ik ben wel benieuwd wat jij toen deed in 1975.

0: van die glimmende robijn op je... om je vinger. Maar ja, je zult bij Ruby heten. Kaiser Chiefs hoor je daarvoor. Sash met Encore Fois. Voor iedereen die vanuit Frankrijk luistert. Dames en heren, we hebben nu op dit moment de rubriek...
1: De gejatte chansons.
0: En dan mag jij even raden wie dit allemaal gejat heeft. Of wie dat allemaal gejat heeft. Wie dat gejat heeft. Ja, ik dacht ook altijd dat die Newbank zoveel liedjes had gemaakt. Maar... schijnbaar dacht hij er heel anders over. Wie heeft dit nummer gejat, jongens?
2: Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare.
0: En ik kan eigenlijk wel even zo doorgaan als ik er toch bezig ben. Moet ik even luisteren.

0: oppure diverrò gabbiano da scogliera.
1: De gejatte chansons. En dat denken wij allemaal omdat het originele liedjes zijn. Nee joh, alles wordt gejat. Natuurlijk, Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

eerlijk gezegd niet helemaal mijn vriend is, gaan we natuurlijk zeggen later niet draaien. Het is wel goed. De gejatte chansons. Het was natuurlijk Marco Borsato. Ach jongens, laten we even kijken wat er aan de andere kant van de zon te zien is. He? Draai maar eens even om. Oh, dat is ook leuk. Schattig. Wat heb je leuk jurkje aan, zon? The Other Side of the Sun, Genesee.

kant van de zon. Jenna Zingen, wat een leuk plaatje was dat. The Other Side of the Sun. Ja jongens, en het weer, het kan vandaag in Limburg zelfs wel 30 graden worden. 29, 30. En dan wordt het morgen wat minder. Een beetje regen, een beetje miseren. Regenbuien, ook wel eens een keer fijn voor de tuin natuurlijk. En dan volgende week wordt het weer een prachtige zomerse week. Oh, wat lekker jongens. Dan wordt genieten. Ik hoop dat je vakantie hebt en vrij hebt. Lekker aan het water. Deze is voor Niek. En die is dan weer voor Marloes. Peaches and Herb.

weer eens wat anders dan reminiscing over Long Way There. Dit was Forever Blue van The Little River Band. Dames en heren, ik ga afscheid van je nemen. Zometeen heel veel plezier met Raymond Kersten met Kersten Classics. Met zijn zware stem. Daarna Bram Liefdink met Liefdink is los. En de rest van de zaterdagprogrammering hier bij Golden Oldies Radio. We gaan eruit met weer zo'n plaatje uit de jaren 70. Dit zijn de Rubettes. Wij hoor je volgende week zaterdag weer om 12 uur. Ik hoop dat je genoten hebt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is Raymond Kersten.

0: eerste van Bas Gags. Dubbel het heet What Can I Say?
1: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.
2: Feel good classics, Golden Oldies Radio.
3: 1984.
0: Dankjewel collega en vriend Frank van Roosendaal voor het afgelopen uur. En welkom bij Golden Oldies Radio. De plek waar de mooie muziek uit de jaren 60, 70 en 80 weer tot leven komt. Even voor de nieuwe luisteraars, welkom bij de grote familie van Golden Oldies Radio. Wij zijn muziekliefhebbers en hebben elkaar hier gevonden. Dit programma waar je nu naar luistert heet Kersten Classics. We trappen af met

vrije dag en dit soort muziek, reggae-achtige klanken. Ik zei het al. UB40 en If It Happens Again.

genieten hier zo op dit station. Hey, mooie muziek. Ja, een iconic song eigenlijk van The Boss, Bruce Springsteen.

0: Brian's Disguise. Hey, leuk dat je luistert. En of je nu thuis bent, onderweg, met je vingers in de grond zit in de tuin, of misschien stiekem op je werk luistert, je bent in ieder geval in goed gezelschap hier bij Kirsten Classics.
1: Kirsten Classics. Kirsten Classics.
0: Oh, helemaal terug naar de jaren 70. Begin jaren 70, ja. David Gates met zijn Guitar Man en zijn groep Brad. Welkom bij Golden Oldies Radio.

god, die draait alweer. Gaat dat hier op dit station? Oh, oh. De grote familie hier zo, die hebben elkaar gevonden hoor. Ja, de muziekliefhebbers. En dat is prachtig. Oké. Okay. I can dream about

is mooi, hè? Dat oogcontact, daar begint het mee. Ja, zeker. Oh, er kan veel uit voortvloeien, ja. Sexy eyes. Ja, sorry, ik heb een spelletje tussen mijn handen.

Bij Golden Oldies Radio draait het niet alleen om de muziek, maar ook om de mooie herinneringen. Jazeker. En een flinke dosis gezelligheid. Dus zet de koffie klaar of thee, whatever. Schenk eens wat lekkers in. Ja, draai de volumeknop een tikkie omhoog en denk aan de buren.

Jackie Wilson hebben we daar geluisterd. I Get the Sweetest Feeling. De oorspronkelijke nummer werd in 1968 uitgebracht. En later in 1987. En toen werd hij heel populair. Jazeker. Hey, let me hear your bass guitar.

Such a Sign. Kijk, laat hem even uitspelen. Dat is zo mooi, jongens, zei hij. Saturday's greatest hits. Golden Oldies Radio. Lekker dat je bent afgestemd op Golden Oldies Radio. Ja, we zitten hier met een groot team. We draaien met heel veel plezier de gouden ouwe voor je. Jazeker. Oh. En vooral in het weekend, dan wordt er druk geluisterd. Dat zien wij aan de luistercijfers op vrijdag, zaterdag en zondag. Oh, Christenburg. Never.

0: Deze hit, ja. Een parel tussen een bak met knikkers, zou je haast wel kunnen zeggen eigenlijk.
1: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Misschien hoor je hier wel een nummer waarvan je spontaan denkt... Hé, daar heb ik nog op gedanst. Ja, waarvan je knieën zeiden... Doe dat maar niet meer op jouw leeftijd.
1: Hallo.
0: Zo is wel.

0: Little River Band. Ja, daar hebben we naar geluisterd. Prachtig die gitaar tussendoor, ja. It's a long way there. Oké, Hannelore, wat vind jij ervan?
1: Raymond, wat draai je weer lekkere muziek.
0: Oh, dankjewel. Ja, deze voor jou. Vind je leuk? Ja, ja, ja, ja, ik zie het. Glundert. Niels Sedaka, nummer dat heet O'Carroll.

Nee, het waren geen biologische broers. Nee, gewoon een duo. Ja, Peter Asher en Golden Waller. Weer inderdaad, de hoogste tijd voor een stukje reggae hier op Kerstin Classics. Golden Oldies Radio. Ja, wat kun je...

0: Nicolas, Sophia, George. Dubbel het heet. Girly, girly.
1: The ultimate weekend. Golden Oldies Radio.
2: Kirsten Classics.
0: En wil je ook zo'n nummer dat je meteen terugdrenkt aan een vakantie, een feestje of misschien wel je eerste liefde? Muziek is een echte ingebouwde tijdmachine. Een paar noten en je bent er. Steely Dan.

0: Mickey. Schrijf het nou eens een keer op. Op een papiertje of tegenwoordig op je telefoon. Maar vergeet dat nummer nou niet. Dat kan je duur komen te staan. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld en denken, wie draait daar?
1: Raymond Kersten.
0: Oh, zo mooi deze ook, hè? Ja, dan gaan we er zo'n beetje mee afsluiten met deze. Want ik kijk naar de klok en ik zie al wat nieuwslezers en weer lopen met paparazzen. Die bereiden alles nog voor op het laatste moment om toch het actuele nieuws voor je voor te lezen. The Stranglers, nummer dat heet... Cool.

0: ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Die magische klanken van de Stranglers en hun Golden Brown. Dit geluid betekent dat we aan het einde van het programma zijn. Dus ik wil iedereen hartelijk danken die geluisterd heeft. Al de mensen die geschreven hebben net, zelfs tijdens het programma. Ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Ik zal na afloop even kijken wat er allemaal geschreven is. Via WhatsApp, via e-mail, via goldenoldiesradio.nl en via Messenger, whatever. En zelfs telefoontjes. Dus hartelijk dank daarvoor. Ja. Hey, ik zou zeggen, graag tot volgende week zaterdag.
1: Dag Raymond, het was weer top.
0: Ja, hey, dankjewel.
2: Dag Raymond, tot de volgende keer.
0: Nou, doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog, zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

wat blije geluiden op je radio hoort. Dan kun je de klok erop gelijk zetten. Dan is het namelijk 3 uur geweest. En zeg ik weer goedemiddag. Welkom bij een nieuwe Liefdink is los op deze zaterdag. Dank aan de rest van de collega's die je eerder vandaag hebt gehoord tijdens de Saturday Vibe. En het komende uur mag ik het weer doen. En ik heb er weer zin in. Gaat natuurlijk muzikaal gezien weer helemaal nergens over. Maar ja, goed. Wanneer gaat het wel ergens over in dit programma? Dat valt toch ook nog wat tegen, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Nou ja. We gaan weer alle kanten op. Dat wilde ik hier maar mee aangeven. Zometeen heb ik onder andere John Anderson voor je. Hold On To Love komt eraan. Ook muziek uit de jaren 90 heb ik voor je. Seal and Kiss From A Rose. Maar eerst uit de 70s. Queen, Don't Stop Me Now.

een station hebt gevonden dat hem draait. Maar hier gebeurt het gelukkig nog wel eens hoor. John Anderson en Hold On To Love hier bij Golden Aldies Radio. Met Liefdink is los tot 4 uur. En ik moet zeggen dat het sowieso een lekker weekje was. Toch wel weer veel beleefd. Ik weet niet of je mij nog hebt horen nieuws lezen. Afgelopen donderdag was dat. Dat was hartstikke leuk om te doen. Maar goed, en dan nu weer hier. Ja, zo snel kan het gaan. Ik kan me gewoon opsplitsen, joh. Toch wel een soort van bijzonder. Goed, terug naar de muziek. Seal, Kiss From A Rose.

van Oldies Radio met Paul Young. Come back and stay, hoorde je. Ik weet niet precies hoe jij erin staat, maar ik heb eigenlijk wel even zin om eventjes gewoon te gaan dansen. Ja, het is zaterdagmiddag, dus waarom ook niet? Doen we natuurlijk niet alleen. Doen we met de Gibson Brothers. Non-stop dance. When

Jij mag van dit nummer vinden wat je wil, maar het is toch wel heel erg fijn in het gehoor liggend en je hoort deze ook gewoon nauwelijks. En ergens snap ik het wel, het is misschien een beetje moeilijk te plaatsen, maar ja, hier kun je toch gewoon niks op tegen hebben op dit nummer. Art Garfunkel en This Is The Moment uit 1988. Je luistert naar Golden Oldies Radio met nu toch weer een hele mooie samenwerking. In 2005 hebben ze deze gedaan op Live Aid. Ja, dat was ook in 1985, maar in 2005 hebben ze er nog eentje gedaan. En dit is een opname van een concert vanuit het Hyde Park in Londen. Coldplay en The Verve en Bittersweet Symphony.

Michael McDonald. No Looking Back, hier bij Golden Oldies Radio. Ook een zeker goede in het gehoor liggende plaat, die ik ook veel te weinig hoor. Maar goed, is dit programma daar niet eigenlijk ook gewoon een beetje voor bedoeld? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Recent zijn de Rolling Stones met hele goede nieuwe muziek gekomen. Dat album is zeker weten beluisteren waard. Maar goed, ik ga toch in dit geval even voor een oude bekende van ze. Dit is Angie.

The Outfield, hoor je bij Golden Oldies Radio. Tijd gaat snel als het gezellig is. En dat bewijst ook de uitzending van vandaag maar weer is. Loopt al aardig richting 4 uur namelijk. En zometeen hoor je hier Erik de Vries tot een uurtje of 6. Dus zorg gewoon ook dat je daar gezellig bij blijft. Houd het allemaal in de gaten. Hier gebeurt het namelijk gewoon vandaag. En de rest van de week trouwens ook. Kijk gewoon eens even naar de rest van de programmering op de website. Er staan hele leuke titels tussen. En ik heb er nog eentje voor je. Windjammer en Harbor Light. En daar laat ik het bij voor vandaag. Een goed weekend en heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10 tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Zo dan, hè, we zijn afgetrapt. Dankjewel, meneer Liefding. We hebben hem alleen gelaten met een bakje koffie. Ja. Hij moet nog bijkomen van de kermis. Ja. Hij heeft wat verhalen verteld over de kermis van afgelopen week. De kermis in Tilburg, ja. Was leuk, zei hij. Was gezellig en dit is voor herhaling vatbaar. Nou, bij deze dan. Dus volgend jaar is hij er weer. Liefding is los, hier in ieder geval elke zaterdag. En wat er ook los is, de muziek. En wat voor muziek? Ach, Golden Oldies Radio, tot aan 6 uur van A tot Z. Jouw zomer- en winterprogrammering. Ja, zo zit het.

gaat heel ver terug in de tijd hier op Golden Oldies Radio. Shandy Posey, ja, zo heette ze. En Take It Back, zo heette die. Uit de jaren 60. Hey, goedemiddag als je net bent ingeschakeld en je zit naar de tv te kijken en je hebt Golden Oldies Radio op de achtergrond aan, want je kijkt nu alleen. Het kan ik me zomaar voorstellen, toch?

is de eerste ronde. Hij is derde, dus, of tweede. Dus dat gaat goed. Wat hij dan uiteindelijk gaat doen in de laatste... Ja, dat gaan we nog wel zien. We houden in ieder geval op de hoogte. Dus je hoeft niet over te schakelen naar andere zenders. Golden Oldies Radio is er gewoon bij tijdens deze Formule 1 middag in Hongarije. Zo, dat hebben we gedaan. En dan mag jij ook jouw platen aanvragen. En we hebben wat nieuws geopend. Ik hoop dat het gaat werken, want je kan ons vinden op Telegram. Ja, Erik de Vries is actief geweest op Telegram. Dus als jij nou een plaat wil aanvragen, dan hoef je niet allemaal moeilijke dingen te doen. Nee, je gaat gewoon naar Telegram en je zoekt daarop Erik de Vries van A tot Z. En dan komt het helemaal voor elkaar. Gaan wij weer een plaatje draaien hier op de radio. Dus Erik de Vries en dan van A tot Z. Zo is het titel. Als je dat gaat zoeken op Telegram, kun je mij tegen. Dan kun je gewoon aanvragen wat je wil horen. En dan beloof ik je, we gaan dat draaien binnen de 4 of 5 minuten na deze plaat.

grootste hit, Banger Hart, Rob den IJs. Golden Oldies Radio. Hey, even een updateje. De kwalificatie deel 3 is geweest. En uitgevallen zijn Berman, Sainz, Obon, Stroll, Bottas en Perez. Dat zijn de heren die dus niet doorgaan naar Q2. Ja, het is maar dat je het weet. Hey, Golden Oldies Radio. Het is zomer in Nederland. Vanavond kan het gaan regenen, maar morgen is het daarna weer zonnig en wordt het alleen maar weer...

Blind Melon, No Rain. Nou, vandaag niet, maar morgen en vannacht wel, als het goed is in Nederland. Dus hou dat in de gaten, mocht je toevallig een feestje hebben. Nee, in ieder geval iets van een regenjas mee. Hé, hey, als jij iets kwijt wilt op Golden Oldies Radio, dan mag je mij gewoon whatsappen of wat mailen. Dat mag allemaal. Erik de Vries, aanbestaandje goldenoldiesradio.nl. Erik de Vries, aanbestaandje goldenoldiesradio.nl. En anders ga je naar Telegram, dat hebben we er tegenwoordig ook bij. Erik de Vries, van A tot Z. Als je dat dan opzoekt op Telegram, dan komt dat hier in de uitzending. En dan gaan we dat gewoon live draaien voor jou, toch? Zo zit het. Wij gaan terug in de tijd hier op Golden Oldies Radio. Dat doen we samen met Brian Hyland. Goedemiddag.

0: The Joker Went Wild. En ja, dat was hem helemaal tot aan het gaatje. Zo zit het. We gaan de volgende draaien.
1: Golden Oldies Radio met Erik de Vries.
0: Inderdaad, Golden Oldies Radio. Hij had moeten starten, maar dat wilde hij niet. Dus hij moest even improviseren. Maar wat is live radio, toch? It's hip to be square. Nou, vooruit dan maar weer. Huey, Louie en de News op Golden Oldies.

Plans for Earth, Wind and Fire. Samen uiteraard met The Emotions hier op Golden Oldies Radio. Hey, woon jij toevallig in de buurt van Nijmegen of een rivier? Houd er alsjeblieft rekening mee. Door de lage waterstanden op dit moment kan het zomaar zijn dat er munitie uit de Tweede en Eerste Wereldoorlog bloot komt te liggen. En dan gaat het vooral om fosforgranaten. Laat ze alsjeblieft liggen, markeer het en roep de instanties erbij, want ze zijn levensgevaarlijk. Het is maar even dat je het weet, toch?

Mrs. Applebee. Dat was een heerlijke klassieker. Alweer een tijdje geleden dat hij uitkwam. David was zijn naam. En Carrick was zijn achterkantje. Zo, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Even kijken, we gaan nog een volgend plaatje draaien. Want ja, we zijn hier ook natuurlijk voor jou. Als je nou iets wil en je wil graag een plaat horen die jij denkt van nou, de Vries, draai maar een keertje op de zaterdagmiddag in van A tot Z. Nou, laat het me dan weten. Hè. Je kan gewoon mailen naar Erik de Vries, apenstaartje Golden Oldies Radio of WhatsApp, wat zometeen nu ook alweer binnenkomt. Dus dat gaat allemaal goed komen. Gaan wij een plaatje draaien die ik al een tijdje op mijn vergrootglas heb, zeg maar. Ik kwam hem tegen in de bak platen. Oh jee, een foto. Oh jee, oh jee, oh jee. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die er gaat uitzien. Goedemiddag.

0: Ik had hem al een hele tijd op mijn playlist dingetje liggen. En ik had zoiets van, nou weet je, ik ga het gewoon draaien. Ja, waarom ook niet?
1: Heb jij nog een oude track die nog op zolder ligt, maar die je toch op de radio wil horen? Geef hem dan door aan Erik de Vries, zodat hij hem als jouw zolderplaat kan draaien.
0: Nou, en we hebben er een binnengekregen. Ja, een zolderplaat van Hans. Hans vraagt hem aan. Hij zegt, ik vind het zo'n lekkere plaat. Ja, ik heb wel eens signaal en WhatsApp, maar niet Telegram. Maar ik kan ook gewoon mailen, Hans. Ja. Erik de Vries, aanbestaat u Golden Oldies Radio. Maar goed, de plaat die je aanvraagt, ja, is niet zo moeilijk, hoor. Nee. Die hebben we gewoon in de bakken staan hier aan de andere kant van de studio. Dus ik draai hem om en ik draai hem voor jou. Nou,

Blue Sweater en Hooked on a Feeling op Golden Oldies Radio. Brengt de tijd alweer op zo'n goede vijf voor de klok van vijf. Ja, dat is digitaal optimaal, toch? Zo zit het. Hey, zometeen terug aan de andere kant van de uuropener. Want we hebben dan dit uur geen nieuws, want het is live. En dan moeten we moeilijke dingen doen. Dan moeten we weer naar Rotterdam. En dan gaan we niet doen. Nee, nee. Dat

0: Heerlijk. Eindelijk weekend.
1: Zo zit het. Eindelijk weekend. En het is alweer 5 uur geweest. En dat betekent nog 1 uurtje van A tot Z op deze zaterdag. We gaan even met jou doornemen wie er uiteindelijk nummer 1 is geworden bij de kwalificaties voor de Formule 1 in Hongarije. Dat is nummer 1, niemand minder dan de wereldkampioen van dit moment, Lando Norris. Op de tweede plaats Hamilton en als derde Leclerc. Max ging in de ronde tijdens zijn laatste rit en eindigde als vijfde. En daarachter staat dan weer Russell en die heeft iets met een band of zo. Ja, je moet even kijken. Golden Oldies Radio, tot aan 6 uur is dit van A tot Z. En je mag aanvragen wat je wil. Doe dat dan naar Erik de Vries, aanstaatje Golden Oldies Radio. Of ga naar Telegram en zoek mij eens op. Ja, wie weet. Dan gaan wij gewoon jouw verzoekplaat draaien hier.

Deze speciaal voor Fredje. Ja, ik heb het bewezen. Hè, Fred, bij deze geregeld. Even kijken, zometeen vanaf 6 uur de 70 Shows met Ton van Dijk. En dan hebben we nog de Muziekfabriek en Show op jouw radio hebben we ook nog. En dan de non-stop van de Golden Oldies. Maar zover is het nog niet. Nee, we gaan eerst nog wat plaatjes draaien, toch? Golden Oldies Radio, De Vries is de naam. Van A tot Z heet het programma. En is er elke zaterdag en het is live. Dus live, niet via een tapeje, een bandje. Nee, het is gewoon live radio.

Dankjewel, Twarres en Werbisdoe. Brengt ons bij deze. Ja, waarom ook niet? Hè? Speciaal voor de heren in Groningen. Nou, vooruit dan maar weer.

gezegd, hé, maar dit is geen oude. Ja, het is wel een oude, maar hij is in een nieuw jas gestoken. Dus het is eigenlijk een mengelmoes van oud en nieuw. Dus ik had zoiets van, nou, oké, De Vries, het is zaterdagmiddag. Het is stappersavond. Laten we een beetje in de stemming komen. Nou, vooruit. En dat hebben we bij deze ook gedaan. Hé, even de volgende dan maar weer, want die is wel oud. En die is heel oud. Ja, althans, heel oud, heel oud. Hij is in ieder geval ouder dan ik ben. Toch, zo zit dat. Ja. Oh, er komt een nas binnen. Nou,

0: we even toch in de tijd hier op Golden Oldies Radio. En de perfect. Ja, oké. Background Attraction. De volgende plaat speciaal voor iemand in Kazachstan. Hij heeft zijn tandschoenen aan de bol hangen. Maar hij gaat ze nu toch weer even pakken. Want zijn favoriete hit komt eraan. Dat kan ik weten, want ik ken hem. Ja, nou vooruit.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? Vroeger? Hier beleef je alles gewoon opnieuw. Je luistert naar Erik de Vries. Voor
2: heerlijk. Eindelijk. Weekend.
0: Nou, vooruit op dat het dan weekend is. En dat hij hem gewoon leuk vindt om te horen, toch?

koffieapparaat. De volgende is speciaal voor iemand die op dit moment een klein huis op de prairie is aan het kijken. Ja, dat doet hij via het al onbekende filmplatform. En daar speelt zich een stukje historie uit van Amerika. En daar heeft Redbone dan weer een plaatje over gemaakt.

Burns Clemens en de Jackson Browne. Was de laatste vokaal in deze show van A tot Z. Elke zaterdag van 4 tot 6 op Golden Oldies Radio. En volgende week mag je weer meewerken aan dit programma. Dan mag je weer jouw verzoek laten aandragen en dan komt het allemaal goed. Dankjewel wat er gezegd in de app. Nou, graag gedaan jongens. Ik ga afscheid nemen. Ja, volgende week is er weer een herkansing voor dit programma. Want dan is het tijd voor ondergetekende. En men vraagt en wij draaien. Oh ja, laat maar. Ik ga afscheid nemen. Ik wens iedereen nog een fijn smakelijk eten. En wat mij betreft, volgende week ben ik er weer. En voor zometeen wel terug aan de andere kant van de oceaan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis in Jemen melden aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielle en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moest in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

70. Ecstasy, Passion and Pain and I Wouldn't Give You Up. Zo mag ik graag horen. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70 Show.

De 70 Show met grote hit voor Susie Quattro in 1979. En She's in Love with You. Hele geruststellende gedachten, dames en heren. En voor het nog van Elton John in 1974. And the bitch is back. Oh my. Dit is de 70 Show met een enorme grote hit voor de Eagles in Amerika in 1974. Best of My Love. Yeah.

bescheiden hitje voor Charlene Duncan in 1977. I've Never Been To Me. Totdat de discjockey het plaatje opnieuw ontdekte en het een hele grote hit werd in 1982. Dit is de 70 Show met het Engelse pop-rock trio Bram Tchaikovsky. En dan hit het 1979.

Sunlight in the moonlight. Als je lekker aan het strand lijkt. Dimas Roussos. En merkwaardig genoeg alleen een hele grote hit. Alleen in Engeland in 1975. Happy to be on an island in the sun. En in datzelfde jaar scoorde Earth and the Fire de grote hit. Met Shining Star.

nummer is volgens mij al 100 jaar oud. Maar dit was de fantastische disco-uitvoering in de jaren 70 en 1976 voor de Queen of Disco. Gloria Gaynor en How High the Moon in de 70's Show met een grote hit nu voor de Golden Earring in 1979, top 3 in Nederland. Dat jaar met Weekend Love.

1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.

1973. Vreemde vogel in de popmuziek. Ik heb laatst een filmpje op YouTube teruggezien van dit nummer. Allemachtig. Todd Rundgren en Hello, It's Me, Honey. Dit is de 70 Show. Met een trio uit Liverpool in Engeland. The Real Thing. En

dit zijn altijd graag geziene gasten in de 70's show. Walter Becker, Donald Fagen, Steely Dan en Are You Reelin' in the Years uit 1973. En hier is Fungus, 1974. Kato.

0: inderdaad, zeg dat wel. Across 110th Street, Bobby Womack met 1973. Dit is de 70 Show met tot slot The 3 Degrees, A Dirty Old Man.
1: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, dit is wederom jouw Muziekfabriek. Fijn dat je bent ingetuned. Misschien heb je behoefte aan een muzikale inbreng. Nou, die zijn welkom via www.rondvandestreen.nl. Laat je het komende uurtje verrassen. We draaien ze wederom 3-3 voor je.
5: Muziekfabriek. Rond van de Steen.
4: En hier zijn de eerste drie. We beginnen met een liedje uit de jaren 70. Hier is Faxi en Get Up.
6: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: blijft adembenemend goed. Deze van Snowy White, Bird of Paradise. Wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: Daarvoor zat Lifehouse en All In.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Foxy. En die stond volgens mij, of nu nog steeds, hoog genoteerd in de Gay Top 100. Snel door met de volgende drie. Verderop in het programma natuurlijk aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst Tina Turner.

0: Nou, laat je gewoon een keertje flink gaan en wees vooral jezelf, Eddie Watta en I Like The Way.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: Maar we hadden nog twee andere liedjes. Dat was die van Luther Vandross, Never Too Much. Helaas niet meer onder ons, deze Luther Vandross. Helaas overleden. Maar gelukkig kunnen we nog genieten van zijn muziek. En hij laat heel veel mooie albums achter. En daarvoor zat Tina Turner, Simply The Best. Snel door met ons eerste item, dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Hij werd geboren in Nashville op 26 juli 1938 en overleed op 4 augustus 2010. We hebben te maken met een Afro-Amerikaanse jazz-singer-songwriter.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zijn ouders William en Ovala waren beide blinde muzikanten. Al op 3-jarige leeftijd trad hij samen met zijn 9-jarige broer Harold op in Nashville. Op 23 november 1963 werd Harold tragisch doodgestoken. Mogelijk was deze gebeurtenis een inspiratiebron voor Bobby, want vanaf dat moment ging hij jazznummers schrijven. In 1966 bracht hij het door hem geschreven en gezongen nummer Sunny uit. Later dat jaar volgde het nummer A Satisfied Mind. In 1976 kwam hij met Love Me. Na een pauze van 30 jaar bracht hij in 2005 zijn laatste album uit met de naam That's All I Wanna Know.

plaatje uit 1966. Deze van Bobby Heap en Sonny. Ja, de Jukebox Classic. Nou, die mag wat mij betreft worden aangevraagd. Als je daar behoefte aan hebt, via www.rolvondersteen.nl. Ik ga zo meteen de mailbox even nakijken wat er is binnengekomen. Dus ik wacht met smart. Wij gaan door met de volgende drie en laat je wederom verrassen. Hier is als eerste Phil Collins.

deze. Ik tolereer alles in de muziekfabriek. Dat was John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Daarvoor zat een van de eerste rappers in Nederland. Hij komt uit Amsterdam. Zijn naam is Tony Scott. Dikke hit toen. Get into it. En we begonnen met Phil Collins. I wish it would rain down.

0: door haar Sarrett.
1: Oude lullenplaat.
0: De melodie is van Alex North. In 1955 gebruikte Noord muziek voor de obscure film Unchained.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat Duncan, een bariton die een rol speelde in de originele Porky & Bess, zong de vocalen in voor de soundtrack van de film. Er werd een instrumentale versie uitgebracht die de tweede plaats behaalde in de Amerikaanse hitlijst. Ook anderen brachten een versie uit. Al Himmler behaalde de derde plaats in de top. Jimmy Young kwam zelfs op nummer 1 in de Britse hitlijst. De versie van Roy Hamilton behaalde een zesde plaats. Legende Gene Vincent nam ook een versie op voor zijn tweede album Blue Caps uit 1956. In 1990 verscheen het nummer opnieuw in de hitlijsten, nadat de opname van de Righteous Brothers was gebruikt voor de film Ghost. Deze keer behaalde het nummer de eerste plaats in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. In dat laatste land werd het zelfs de best verkochte single van dat jaar. Luister naar de Righteous Brothers. Hier is die wereldhit van weleer. Unchained Melody. Whoa.

0: Muziekfabriek.
1: Gelukkig ben ik op leeftijd, dus ik heb ervan kunnen genieten.
0: Volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Ja, misschien ben ik dan ook wel een oude lul. Wie zal het zeggen? Heb jij een suggestie voor de oude lulplaat? Laat dat even weten via www.rolvandesteen.nl. Wij gaan snel door. We gaan naar de zon. Met Peter Allen, I Go to Rio.

0: Klinkt verrukkelijk. I go to Rio. Nu nog een kwestie van in de praktijk brengen. Dames en heren, jongens en meisjes, het zit er zo goed als op.
1: Ron van de Steen. De muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
0: Maar ik heb nog een lekkere dijenkletser voor je. Die van Dries Roelvink. Alleen door jou. En dan nog een liedje van Elvis Presley. Maar dan gedaan door de Pet Shop Boys. Always on my mind. Bedankt voor het luisteren. Nog een fijne dag verder. Ik zeg maar weer gegroet. En adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

En ondertussen, beste zenders, onaangepaste medelanders en ongelovigen, zijn we ook verbonden met goldenolliesradio.nl. U allen daar aan de stream, ook een hele goede avond.

Natuurlijk niet alleen daar, maar ook op de 5880, de 1206 kilowatts en via www.shortwavedx.nl. Het was mooi weer hier in Amsterdam-Noord, dus ik heb lekker samen met Sue achter in de tuin zitten genieten van Mike van Dam en zijn klassiekers, al zijn classics van toen en in het diepe verleden. Mike, jij nog bedankt voor jouw

Wout terug van vakantie. Wout, ook weer welkom hier in Nederland. Yves, die luistert mee op haar jacht. Ergens in de buurt van Wormerveer. Ook een hele goede avond. And for all the people outside of the Netherlands, a very good evening. This is Radio 210 Golden Oldies.

0: This is Studio Amsterdam. Radio
1: 210. En op deze zaterdagavond doen we ook de groet aan Richard van de Essen. Hij luistert mee in Uden en bedankt voor je rapportje natuurlijk. Doen we de groet aan Bert Hoekstra. Hij luistert mee in Om op de camping. Ook Bert, een hele goede avond namens deze kant. Ook bedankt voor het rapportje in S8H met wat veding. Deze plaats is aan voor jullie.

Duitsstalige muziek hier bij Radio 210 Golden Holly van Martin Visser. Voor Dieter Groent en speciaal van Marcel Bekerer. En we hebben nog veel.

En deze plaat, beste Jennis, onaangepaste Nederlandse zanger, geloof ik, is aangevraagd door Ralf Kleinpenning. Een mooi signaal, zegt hij, op de korte golf. Dankjewel voor het rapportje. En deze richting jullie, de

werd deze plaat uitgebracht. Dit is Cock Robin. And I thought you were on my side. 06-824-50674 is 06-824-50674 voor uw eigen groet en verzoek of via info@shortwavedx.nl.

Die mysterieuze man daar uit Gouda, want ik mocht eigenlijk zijn naam niet noemen bij deze, sorry hoor. Bedankt voor het rapportje en deze plaats speciaal voor jou, de Commodores en Going to the Bank. En beste Jennis, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen. Het is tijd voor de top 5 van Bert. En dit was de allereerste. Hier is Uri Jurgens en Griekse wijn.

No Matter dus. Ik neem aan dat het een vrije keuze mag zijn als het maar Nederlandstalig is zo te zien. En met deze plaat doen we niet alleen Bert, maar ook Linda een groot plezier. Hier is de Frank Boeijen Groep en Verslaafd aan jou.

verslaafd aan jou. En ook speciaal voor Linda deden we op deze zaterdagavond. De beste zenders van aangepaste Nederlanders en ongelovige nummer 3. En dat moet een plaatje zijn van Cody Konings. Maar die draai ik graag hoor.

gaan we dagje van de nummer 4. Ja, dat is even een stapje terug, hè. Wel heel erg mooi. Hier is Engelbert Humperdinck en Release Me.

Zo beste Jennis, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen, dat was de persoonlijke top 5 van Bert. En hij zat te luisteren op de camping in Doornenburg. Vijf platen heeft hij uitgezocht op deze zaterdagavond. En wij draaien hem weg. En for the people outside of the Netherlands, when you want to hear here on Radio 210 Golden Oldies, your personal top 5, go to shortwavedx.nl. There you find a special page. And you can send them in. De platen, jawel.

altijd een onderzoek, terwijl shortwavedx.nl. En we doen een groet aan Harald ten Hoven uit Neden, Nederland. Hij luistert mee van de 88. En hij doet onze groeten, Harald. Jij ook de groeten namens ondergetekende. En natuurlijk Mike. We doen ook de groeten aan Luc Segers. Hij luistert mee in Avignon in Frankrijk. Ook daar weer een mooi signaal en bedankt voor jouw rapportje. We doen ook de groeten op deze zaterdagavond aan Wout Plezier. Ja, dat is mooi goedkoop draaien inderdaad, Wout. Met zonnepanelen en een thuisbatterij.

Zo. Het is weer tijd voor muziek op deze zaterdagavond hier bij Radio 210 Golden Oldies. Een beetje stevig. We gaan een beetje bewegen. Hier is Huey Lewis in the News en Hip to be Square.

Yves die luistert mee in de buurt van Wormerveer vanaf haar boot. En ze wou deze plaat eigenlijk bewaren voor haar persoonlijke top 5. Maar ik dacht, dat is zo'n goeie, die doen we gewoon op deze zaterdagavond. En dan volgende week misschien wel weer Vlogger Seagulls hier bij Radio 2 Team Golden Oldies.

het is tijd om een beetje te gaan bewegen, hoor. Op deze zaterdagavond. Ondertussen alweer zo'n kleine 6 minuten over tijd zijn van 9 uur. En hier is Modern Talking en Brother Louie.

wat is dan mooier dan deze plaat van Rob de Nijs? Een van die weinig gedraaide op de Nederlandse rondroepinstallaties. Beste Jenner, zondag gepaste Nederlanders en ongelovigen. De ontmoeting.

popmuziek hier bij Radio 210 Golden Oldies van Robbie Neville en Céla Vie. En we hebben het straks al even over gehad. Beste zenders, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen. Want Wilco Verkerk van Golden Oldies Radio, hij is weer lekker op vakantie in Gent. En dat doet hij de laatste tijd wel heel erg vaak. Maar ik weet dat je ook graag een dansje waagt met Marijke. En ik weet dat hij wel een beetje van die Italiaanse disco houdt. Maar dan is deze plaat wel op zijn plaats hoor. Elde Baars hier bij Radio 210 Golden Oldies en Wood Johnny.

0: ik weet zeker dat Wilco bij deze plaats een kruis nog een keer in aangrijp gegooid. Speciaal voor Wilco en Marijke op deze zaterdagavond hier bij Radio 210 Golden Oldies, Elde Baart en Wood Johnny. En dit plaatje zat ergens in een film, maar ik weet niet meer welke.
1: To all DX'ers around the globe, we want your signal reports. To all DX'ers around the globe, we want your signal reports. Send your reception details.

En op de zaterdagavond vind ik altijd wel wat van die speciale platen die je eigenlijk nooit nergens meer hoort op de Nederlandse rondroepinstallaties en verder buiten. En dat is deze zeker. Want wie kent het nog, deze van Doug Fest. En de nieuwe beginning, oftewel Mama Sera. En u kunt er nog bij zijn voor uw eigen groep en verzoek op 06-824-50674. Dus 06-824-50674.

is Harald ten Hoop lid geworden van de Radio 2 Team Golden Oldies Set Group. En u kunt dat ook. Ga naar info. Of nee, niet naar info. Naar www.shortwavedx.nl. Daar vind je een WhatsApp-teken. Klik daarop en dan kun je lid worden van onze groep. En dan vindt u alle nieuwe informaties omtrent Radio 2 Team Golden Oldies. Deze plaat kwam ik toevallig tegen in mijn hittegief afgelopen week. Ik dacht, dat is lang geleden dat ik hem heb gehoord. Wendy en Lisa.

hebben we deze week wel weer nodig. Want het wordt weer zo'n kleine 30 graden. Beste zin, zo lang gepaste Nederlanders aan, geloof ik. Ice cold water.

En Yves Somers, als jij hebt in de Radio 2 Team Golden Oldies hebt, dat is een mooie deze van Wendy en Lisa. Nou, ik ben blij dat ik toch nog iemand blij heb kunnen maken met deze plaat, behalve mezelf. En dat allemaal hier vanuit Studio 2, Amsterdam Noord. Wendy en Lisa en Waterfall.

slechts een kleine 15 minuten. En deze plaat wou ik u echt niet onthouden. Lang geleden dat ik hem heb gehoord. Een flash in the pan hier bij Radio 210 Golden Oldies. Johan uit.

luistert mee via Torhout, België. En hij zegt, wat verrast bij het over de 49 meter band te fietsen jullie signaal te horen. Meestal zit ik rond het uur voor de buis of hij ligt al in bed, maar leuke muziek en aangenaam luisteren. Dankjewel Mark. En deze week komt die EQSL jouw kant op. Een fles in de band.

schakelen over naar Studio 3 in Rozenburg. Omgeving Rotterdam, want daar doen we nog een uurtje Dance Classics. Dan mag ik u alle bedanken voor uw tijd. Voor alle rapporten die we deze avond hebben gehad.

dat klinkt anders dan anders. Maar ik zat toevallig op Facebook te kijken en ik zag een filmpje voorbij komen en ik dacht, hé. Hey. Nee, Yves. We gaan geen midnight starten. Zometeen tussen 10 en 12 of 11 en 10 en 11. Studio Rosenberg, oftewel onze partners van de GoldenOldiesRadio.nl, die doen nog een uurtje dance classics hier. En ik wens u nog een prettige voortzetting voor dit weekend. Also all the people outside of the Netherlands. Thank you for a very nice report. And we send this week an email.

Dit was Johan uit je radio. Hier op Radio 210 Golden Knowledge. En ik zou zeggen, tot volgende week maar weer om een uurtje of zes. Want dan begint Mike weer. Hier op de 8580 en 1206 kilowatts. En natuurlijk via de stream van www.shortwavedx.nl. Doei doei. Houdoe. En bedankt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Thank God it's Friday.
5: Right on.
6: Vrijdagavond is Soulbreakavond op Golden

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan tot slot het weer. Vrijwel helder en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale